normaal zeg. Ik ben Herman Bloem, was de mijn lokaal. Doch het is waar ik bestemd als laatste maal. Ik was, ja.